0: Ja. Je vindt het heel sport. Het is een sportpak. Heel sport. Niet zo sport als Batman. Vind je Batman heel sport?
1: Ja,
0: ik vind Batman zit in sport. En Robin ook. Robin is heel sport. Ja, hij is ontzettend sport. Hij heeft sportkleren aan. Ja, hij heeft sportkleren.
2: Lots of empty shelves.
0: Ja, hij is ontzettend sport. En Robin is een vriendje van Batman.
3: Oké, oké, oké.
0: Hij heeft een bedauto.
2: 20 cans.
0: Ja, dat vind ik het gek aan. Een bedauto.
2: 3 weeks or so.
0: Ja, ik vind het ook zelf heel leuk.
3: Neo.
0: Bedauto. Met al die sportkleren.
2: Another empty shelf.
0: Heel goed.